80. Een nieuw geluid die zich liet horen op FM vanuit het Gaartje van Meenen. Vele mensen waren trots en sloten aan bij Radio West. Samen bouwden zij aan een stukje onvergaanbaarheid die nog op heden sterker en sterker wordt. Radio West, het trotse geluid in de streek die nimmer of niemand vergeet.